0: Eén twee control vraag om met iets.
1: En waarom?
0: Because ETA 60 to 90 minutes.
1: Ja, ik kan hier.